0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
2: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
3: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
4: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. 105.

Stad Oostende en Perspectief organiseren op vrijdag 19 juni 2026 voor de derde keer een gezellige wijkmarkt voor inwoners van Zandvoorde, Stenen en Konterdam. Tussen 3 en 7 uur ben je welkom in de Clara Hoeve, Stuiverstraat 401, voor een namiddag vol ontmoeting, muziek en animatie.

speelt weinig rol. Ik zit niet zo fanatiek. In Engels, en Français of in het West-Vlaams, het is al heel ik. Als ik praat, kraakt mijn stem. Quand je parle, moi voix se brise. Ik stotter een beetje nerveus. When I speak, I'm never ready. Maar als ik

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als

0: Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
1: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Fred Mutkedut.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Met een merkijzer werd de Oostendse kwaliteit in het harde hout gebrand. Men noemde dit roon.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Komt er niet uit mijn broek, je staat toch gliek op mijn boek.
1: Het Oostends dialect.
0: Die weten wel wat katel betekent. Het zal echter niet lang meer duren of dit mooie woord zal ook verdwenen zijn.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Je is over het tapietje gesubbeld en 't was een harde stuk.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert. Kokolim.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Karen Drapé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
2: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
1: Tot welk publiek richt zich dat?
2: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
1: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
2: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
1: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
2: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
3: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info.

De confrérie van het Vinks- en Woutermansambacht brengt in het kader van de Duinenwaken 2026 het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Het jubilerend Chanticoor uit Blankenbergen en volksdansgroep Reuzegom uit Leuven pakken samen met een tweetal acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart in het MEC Staf Versluis.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbaar.

0: jaarbudget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latreille legt uit.
1: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
0: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Bijna 2/3 van de actieve bevolking vreest dat hun wettelijke pensioen niet volstaat om rond te komen. En bijna de helft van de gepensioneerden stelt dat ook effectief vast. Dat blijkt uit de pensioenbarometer van Belfius. Heel wat mensen hebben daarom gespaard en dat is positief, zegt Céline Balieu van Belfius.
2: Dat betekent dat ze ervoor gespaard hebben en dat ze zich dus een levensstandaard bovenop het wettelijke pensioen voorzien. Als je alleen maar je wettelijk pensioen hebt, dan kan je het ook niet meer dan dat uitgeven. Dus eigenlijk zien we dat als een positieve boodschap. Maar wat we in onze studie inderdaad hebben gezien, is dat de mensen vlak voor pensioen wel wat onzeker zijn daarover en vrezen dat het heel duur zal zijn, terwijl dat in realiteit toch beter meevalt.
0: Uit de studie bleek ook dat 3/4 van de Belgen het pensioen als een mooie, nieuwe levensfase ziet. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De droneaanvallen viseerden 2 voertuigen. Er vielen ook meerdere gewonden. Maandag zijn Iran en de VS een akkoord overeengekomen, maar in het zuiden van Libanon gaat het geweld tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah dus gewoon voort. Iran dreigt met harde reacties tegen Israël. En de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben met 5-0 van China gewonnen in de Hockey Pro League. Dat is een competitie tussen de beste landen van de wereld. Aan de rust stond het nog maar 1-0, maar in de tweede helft konden de Red Panthers nog 4 keer scoren. Na 8 van de 10 matchen staat België zo op de tweede plaats. Alleen Nederland doet beter. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Op 105 FM.
2: Jouw Oostense radio.
3: Thuis aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

Roland van Campenhout, voor velen simpelweg Roland, is een levende legende binnen de Belgische muziek. Roland komt naar de Grote Post op donderdagavond 18 juni. Tickets kosten €35. En meer info vind je op degrotepost.be.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groot.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten

0: verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eigenlijk naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zot als een dag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
2: Here we go.

1, 2. 1, 2.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
3: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
2: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
3: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
2: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
3: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je.

Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert de komende maanden een reeks zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Een inkijk in het dagelijkse werk binnen het asiel en de opvang en de begeleiding van dieren. De sessies richten zich onder andere tot mensen die overwegen een dier te adopteren, vrijwilligerswerk willen doen of gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe een dierenasiel werkt. De eerstvolgende zitdagen vinden plaats van 3:30 tot 4:30 op 25 juli, 22 augustus en 19 september. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen.

0: Het is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen...

0: kwart over elf en kwart over zeven. En ga mee in zee met jobstudenten.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Iedereen luistert. Radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets kosten 24 euro. Tot zover deze dagklapper. Nee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Een hele goeiemorgen.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
3: Bijzonder pijnlijk, hè, die besparing op het leerlingenvervoer. Op het moment dat we eigenlijk allemaal wel weten dat er een hervorming in het leerlingenvervoer moest gebeuren. Het zijn al die kinderen die het heel moeilijk hebben in onze samenleving. Hè, de zwakste die hier nu getroffen gaan worden, die zitten vandaag eigenlijk al veel te lang op de bus.
2: De besparingen zouden betekenen dat niet alle kinderen thuis opgepikt worden en dat ze ook weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Jordi Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover CQRL, onze veiligheidsdienst. Het is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
2: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland, als beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten en Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé de 2 doelpunten. Hij is daarmee de topschutter aller tijden voor de Fransen. Onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1, met doelpunten van Witzel en Fernandes Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. Ze kijken al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
5: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben. Dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stug

0: wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win en ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
1: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie. De dag begint bewolkt met plaatselijk wat kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door, maximaal rond 26 graden. Morgen meer zon en tot 31 graden. Vrijdag plaatselijk tot 34 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijn.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Menne.
4: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Laat hier muis in de keuken. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon. Schatje.
5: Ja?
4: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Ben die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja.
5: Zeg dat dan, hè.
4: Ik zei het.
5: Kom eens eens heren, weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
9: Dit is Radio.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Wana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Gro.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

toepasselijk. Want ik praat zo vaak, maar luister niet gemakkelijk. En toch verrast het me. Zie me woorden fout gebruiken en ze noemen me volwassener. Mijn fout, mijn schuld, of toch aangeleerd. Mijn hart blijft goud, zelfs hoe vaak het breekt. En zo bega ik weer, maar voor de laatste keer.

0: en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens eens heren, weg.
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Op 105 FM.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow. Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Iedereen luistert. Radio.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: In de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
7: 059 70 27 27.
6: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

'S ochtends aan de radio, er kwam geluid uit het behang. Zo zaten wij bij Zakkie op schoot en mooie liedjes duurden toen nog lang. We bleven zitten voor de hitstop en met de vinger op de rode.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

Eiland, dat zijn dan eenige luiden. Met hemels van trillend, ze verleidt. Met regen en wind, en ja, in de wolken. Mijn blote land, met zijn eindloosheid. Mijn land in de storm, laat in oktober. Met mij aan verschrikt van de zee weggevlucht. Het donker dak, zijn hemel in november. Met trage reigers in de klamme luid.

Dan deze noete droevige historie. Het gevecht voor een boterham was hier niet genoeg. Of zie je de grote oorlog vergeten, die tussen de jongens hier de dood en joeg. Milland is het lied van de onwijzele kinders, van scherpe kogels genezen niet. In Frankrijk en Duitsland en in Groot-Brittannië staan hoge bergen van verdriet. In Frankrijk en Duitsland en in Groot-Brittannië staan hoge bergen.

verderde, die in de mond meer van groen is bedekt. Vogels gebeesten liggen hier de meersen, langs grachten en been ver uitgestrekt. Mijn land tussen de zee en de bergen, mijn wilderig zomers polderland, mijn straten en dorp en mijn boerenmeisen, mijn Westhoek, mijn Oerhout, Vlaanderland. Mijn straten en dorp en mijn boerenmeisen, mijn Westhoek, mijn Oerhout, Vlaanderland.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
3: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Een hele goede morgen.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.

0: Het is nu 10:00. Noordzee nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's. Terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om daarmee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso verboden. Aan zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld een jaar klant blijven. Energie-expert Kenneth van Tina legt uit.
3: De energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen. En dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
2: In Anderlecht in Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. Het gaat mogelijk om een brandbom, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de voordeur. De politie onderzoekt het motief nog of er een link is met het drugsmilieu. De Verenigde Arabische Emiraten hebben opnieuw 3 drugscriminelen uitgeleverd aan ons land, zijn er intussen 15. Drugsbazen konden jarenlang hun gang gaan in Dubai omdat ze daar amper samenwerken met buitenlandse autoriteiten. Maar daar komt nu dus stilaan verandering in. De Britse tv-presentator Jeremy Clarkson heeft kanker, dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Clarkson is 66 en vooral bekend van het autoprogramma Top Gear. Zon en wolken en maxima rond 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en warmer. Vrijdag tot 34 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap België.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: vandaag een nieuw dialectwoord met Roland de Snerk.
1: Ja, beste luisteraars. Voor ons bevreemdend zijn de uit Holland afkomstige samenstellingen met sprong. Zo, een driesprong, een vijfsprong en het dankzij het lied heb je wel gehoord van de zevende zeven, heb je wel gehoord van de zevensprong, dus het hierdoor meer gekende zevensprong. Dat zijn dan plaatsen waar drie, vijf of zelfs zeven wegen samenkomen, topen komen. In onze streken klonk het evenwel stevast drie wegen, vijf wegen, en zo moet het dan ook wel zeven wegen zijn. Waren er twee wegen, dan was het natuurlijk gewoon rechtdoor. Waren het er vier, dan was het geen viersprong, maar een kruispunt. Ook bij ons geen vier wegen, maar ook geen kruispunt. Wel, moet men zich afvragen, hoe klonk het dan vroeger, zo'n kruispunt? Wel, oudere mensen zullen het wel nog kennen, namelijk een kruisstraten. En er zijn wel wat uitdrukkingen met dit nu verdwijnende woord. Zo, je ziel ik van een ezel gescheten op een kruisstraten. Wat ben jij toch oliedom, of hoe sta jij te kijken, lekker nul op een kerkenboek?

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: In de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
1: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Kusterfgoed.
1: In zee met jobstudenten is een publicatie van de erfgoedcel Kusterfgoed. Alex de Koessemaker, jullie hebben daar heel wat opzoekingswerk over gedaan. En ook over het luik werken op het strand.
2: Dat klopt, dat gaat eigenlijk over de verhuur van strandcabines, legzetels, windschermen en parasols. En ook daar was enorm veel vraag naar jobstudenten. Het was hard labeur, de hele dag buiten. En je had eigenlijk ook geen fitness niet meer nodig na de werkuren. Deze jobstudenten sloten de zomer dan ook af, goed fit en mooi gebruind. De nieuwe jobstudenten mochten soms al een proef komen draaien in een langer weekend voor de vakantie. Om te zien of de student het werk aan kon, maar ook of de jobstudent kon inschatten of het werk hem wel lag. De jobstudenten waren om 8 uur 's morgens namelijk al paraat om alles klaar te zetten op het strand. Daarna bleef een deel van de equipe, soms de uitbater zelf, om de rest van de dag voor de verhuur te zorgen eigenlijk. En 's avonds pas om 6 uur werd men terugverwacht om alles weer binnen te zetten. Voor sommigen was het dus een part-time job. Soms werden tot 800 stoelen buiten gezet en dat waren echte topdagen. Heel het strand zat vol en het was opbieden tegen de andere uitbatingen om zoveel mogelijk plaatsen te verhuren. Nu, het nadeel van dat succes is dat 's avonds al die 800 stoelen ook weer moeten opgeruimd worden. Soms waren er ook akkefietjes. Iemand vertelde bijvoorbeeld over toeristen die tussen de zeilen gingen gaan zitten en niet betalen voor de huur van die zeilen, vermits ze vonden dat het strand van iedereen was. Veel jobstudenten leerden dus bemiddelen en grenzen stellen tijdens die vakantiejob.
0: In zee met jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
3: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
2: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
2: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
3: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
2: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
3: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
2: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
3: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
2: Wat betekent dat concreet dan?
3: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
2: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
2: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd. Onlangs zag ik hem

In Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem

0: klapperen met moustache.
1: Ik kom die van de week een van mijn Turkse maat mee tegen. Ik zei, en, hoe is het? Oh, zei, dat is heel goed. Ik heb een werken gevonden. Ik zei, het is niet onzeker. Ik zei, waar sta je? Ze zijn bij Volvo, in de fabriek waar dus, Volvo, waar ze auto's maken. Ah, ik zei, ja. Ik zei, aan de band. Nee, nee, zei ik mag loslopen.
0: Mopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest.

0: doen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Het Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

de golf de baarde wast. Kleuren die dan wit of rood. En als het water wederkeert, zijn de heren dan nog brons en groot?

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
3: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
2: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
3: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
2: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
3: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
2: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
1: Dit is
0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Met een hart voor Oostende.
4: Beminde gelovigen,

0: Maar ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruideniers met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens heren, wacht.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zundag. Alles gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De doodrijder van de carnavalstoet in Strepie krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de Assize-jury in Bergen beslist. Het Openbaar Ministerie had die straf gevraagd, gerechtsjournalist Katrien Sales.
3: De voorzitter noemde hem een gek achter het stuur die met zijn opgedreven auto een ware oorlogsscène heeft veroorzaakt in die groep carnavalisten in Strepie. Hij is veroordeeld voor 7-voudige doodslag en voor 79 pogingen tot doodslag.
2: De man van 38 reed 4 jaar geleden veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef, die naast hem zat,

0: voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor werk in het buitenland. Je hoort oppositiepartij Vlaams Belang.
1: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir. En weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd. Met alle gevolgen van dien, slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
0: Morgen komt in het parlement ook de commissie Mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden, maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Frankrijk maakt zich op voor een hittegolf vanaf vandaag. Het wordt daar in de meeste regio's meer dan 30 graden, in het zuidwesten en centrum zelfs tot 37 graden. En zondag kan op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. Het is de eerste hittegolf van het jaar in Frankrijk. Ook in ons land zit die kans er de komende dagen in. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij viel op een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes op zijn elleboog. Die raakte zwaar ontstoken, waardoor hij na zijn ritwinst daar moest opgeven en daardoor niet op tijd fit raakt voor de Tour. Sportjournalist Stijn Vlaming.
2: Hij miste hierdoor die belangrijke bergetappes. Hij vertrok ook niet op hoogtestage, stond ook nog niet op zijn scherpst. En al die factoren zorgen er nu voor dat Visma Liesebike beslist heeft om Van Aert niet te laten starten. Toch wel een domper, ook voor Jonas Vingegaard. De Deen wil de Tour winnen en dan kan hij wel een belangrijke schakel als Wout van Aert gebruiken.
0: De Tour was een van Aert zijn grote doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Er is kans op onweersbuien en maxima rond 30 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

anche Duna che dovrò.

15e coverfestival op de wijk Konterdam gaat door op zaterdag 4 juli vanaf 7 uur met de Booyah Dance, de Foute Band en de New 70s Band. De toegang is gratis en het festival vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
3: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
3: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
3: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
3: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: De

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
2: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
3: Ah, bij Revan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

zelf als de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten de dag hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Jovis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een wele. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf, schettige zij, met haar gat.

0: Nieuws en info.
1: Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni gaat in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival Dionysos Now door. Meer info vind je op degrotepost.be.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappeling die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed

0: de lokale muziekscene.
1: Oostendse artiesten hebben een groot hart en springen soms in de bres voor anderen. Als bij het nichtje van zanger Willy van Bavinkhoven de zeldzame aandoening mucoviscidose wordt vastgesteld, dan wordt er voor haar een steunfonds opgericht. Ook Willy levert zijn bijdrage in de vorm van een single. Het wordt een compositie van Roger Borny, met wie Willy al samenwerkte in het orkest The Rangers. Op de plaat zingt ook de kleine Nayla mee. Willy bewaart goede herinneringen aan het nummer.
2: Dat is dicht bij mij. Ik heb dat dan ook gedaan met Roger Borny. Heeft dat geschreven en dat is eigenlijk een groot succes geweest. Hè. Tot Brussel toe. En dat was voor een mucoviscidose patiëntje. Dus de dochter eigenlijk van mijn broer, van onze Neddy, Nayla. En dat meisje is nu verpleegster en is volledig genezen. Dus dat was natuurlijk fantastisch. Ze moest een zuurstofkamer hebben of een zuurstoftent die dan enorm veel geld kostte dat ze niet terugbetaalden. En we hebben dan een enorm bedrag opgehaald en dat was meneer Dirk Lonis die hem daarvan aantrok. En daar is enorm veel geld opgehaald geweest. Ik weet niet persoonlijk hoeveel, maar ze hebben dat allemaal geschonken. Dus ook aan de mucoviscidose patiëntjes en zo later als Nayla bleek genezen te zijn of... In dat nummer dus zingt de zieke meid ook, Nayla, zingt dus dat stroofje mee, dus oh, een teddybeer is die voor mij. En dat is ook een paar keer op televisie geweest en dat was eigenlijk een groot succes. Ik denk dat er daar toch wel een 12.000, 15.000 exemplaren van verkocht geweest zijn. Het was ook eigenlijk, ja, ik heb ook al altijd enorm veel gedaan voor mensen, liefdadigheid en steun en noem maar op, optredens. Duizenden heb ik er gedaan in de tijd. Uit liefdadigheid voor gehandicapte mensen, voor van alles, noem maar op. Dat was dan een beetje de mode in de tijd, ja. Je ging dan van de ene kerk naar de andere kerk, van het ene dorp naar het andere dorp. Het was dan overal een beetje liefdadigheid. De mensen denken allemaal, ja, geld verdienen. Maar er was ook veel werk bij die gratis was. Zoals interviews van de radio's geven, dat was volledig gratis. En dan kostte u eigenlijk nog geld. Je moest er naartoe rijden. Je moest daar 20, 30 exemplaren uitdelen aan de DJ's. En hopelijk draaiden ze dat dan. Er was eigenlijk niet te veel op te verdienen. Mensen hadden daar een ander gedacht van. Nu is dat compleet anders. Nu betalen ze bedragen aan artiesten. Dat ik zeg, ja, jongens toch. Clouseau en dit en Marco Borsato. Die noemen dat cijfers van 10 en 14.000 euro en 25.000 euro. Jan Wadde. Wij waren content met 5.000 Belgische frank. Hè. Dat is een groot verschil. Hè.
1: Hier zijn Willy van Bavinkhoven en Nayla met Dichtbij mij.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Iedereen luistert.
5: Dit is Radio Noordzee op 105.

0: dagklapper.
1: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow. Sophie verzint het niet naar de grote post. Tickets kosten 24 euro. Tot zover deze dagklapper.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
3: Ah, wel, bij deen die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens eens even weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: Radio Noordzee. Goedemiddag.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
2: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
3: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
4: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Karen Rappé, u bent marienbiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
2: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met Vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
1: Tot welk publiek richt zich dat?
2: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
1: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
2: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
1: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
2: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zei Vlaams onderwijsminister Zoual Demir in het parlement. Eerder vandaag zei Vlaams minister-president Diependalen dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij krijgt veel kritiek omdat de lijn opnieuw moet besparen en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort Demir.
3: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
2: Wanneer Demir het dossier overneemt, is nog niet duidelijk. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen, maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. En sport AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Cherkasy, dat is vanmiddag geloot. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Vanavond droog en zonnig, maxima nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het toch.
2: Kom eens hier, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
6: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje.

0: HRC Kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super, super.

0: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: nu 5 uur. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Gro.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

vrienden of dat niet, is niet te goed. Kan er problemen en minnen of niet te pieten bloed. Ik zin behunnen met patatten, dat was lijkt nog te doen. Mo zwieg mo van tomaten, dat moet rood zijn en niet groen. Kan er problemen en minnen of dat niet te groeit.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijze North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijze is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijze North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
3: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoefsite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
2: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
3: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
2: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
3: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
0: Supersalon. Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Vandaag een nieuw dialectwoord met Roland de Snerk.
1: Ja, beste luisteraars. Voor ons bevreemdend zijn de uit Holland afkomstige samenstellingen met sprong. Zo, een driesprong, een vijfsprong en het dankzij het lied heb je wel gehoord van de zevende zeven, heb je wel gehoord van de zevensprong, dus het hierdoor meer gekende zevensprong. Dat zijn dan plaatsen waar drie, vijf of zelfs zeven wegen samenkomen, topen komen. In onze streken klonk het evenwel stevast drie wegen, vijf wegen, en zo moet het dan ook wel zeven wegen zijn. Waren er twee wegen, dan was het natuurlijk gewoon rechtdoor. Waren er vier, dan was het geen viersprong, maar een kruispunt. Ook bij ons geen vier wegen, maar ook geen kruispunt. Wel, moet men zich afvragen, hoe klonk het dan vroeger, zo'n kruispunt? Wel, ouder mensen zullen het wel nog kennen, namelijk een kruisstraat. En er zijn wel wat uitdrukkingen met dit nu verdwijnende woord. Zo, je ziet lik van een ezel gescheten op een kruisstraat. Wat ben jij toch oliedom, of hoe sta jij te kijken lik een nul op een kerkenboek?

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Schatje?
4: Ja?
3: Sa, ik zoen toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, baby moet het over een zin, hè.
3: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Biré van?
4: Ah, biré van.
3: Ja?
4: Zeg dat dan mee. Ja. Hoe moet ze zeer en weg?
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.

to the common good. Let's

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Dit is Noordzee. Radio Noordzee.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: 100 jaar geleden overleed Pastor Piepe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Op zaterdag 27 juni brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven tijdens een reeks theaterwandelingen. Dit gaat door in het Stadsmuseum van Oostende in de Lange Straat 69 te Oostende. Meer info via oostende.be/stadsmuseum.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor de busritten zouden verdwijnen. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.
3: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
2: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt, dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord, dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer, daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op en waren er ook lange wachtrijen aan de check-in balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er geen nieuwe stakingen. De G7-top in Evian in Frankrijk zit erop. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaanse president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Journalist Jelle Frenke heeft het allemaal gevolgd.
4: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen, is toch opmerkelijk te noemen en kan je toch een succes noemen van deze G7-top.
2: Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. Trump is nog steeds positief over het akkoord met Iran, al dreigt hij wel met nieuwe aanvallen als Iran zich niet gedraagt. En vanavond rond 9:15 stijgt de stroomprijs opnieuw naar een recordniveau, dat laten de energieleveranciers weten. Omdat we dan massaal onze airco's aanzetten en de opbrengsten uit zonnepanelen vallen dan weg. Er is ook weinig wind, daardoor stijgt de prijs naar bijna €550 per megawattuur. Vooral consumenten met een dynamisch contract zullen dat voelen. En sport. In de ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogačar de eerste etappe gewonnen. Na een solo van net geen 70 kilometer, dat is zijn 4e langste solo ooit in zijn carrière. De Ecuadoriaan Carapaz werd vandaag 2e, de Italiaan Bagioli eindigde 3e. Pogačar is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden, vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Een hele goeie avond.

0: Kusterfgoed.
1: In zee met jobstudenten is een publicatie van de erfgoedcel Kusterfgoed. Alex de Koessemaker, jullie hebben daar heel wat opzoekingswerk over gedaan. En ook over het luik werken op het strand.
2: Dat klopt. Dat gaat eigenlijk over de verhuur van strandcabines, lichtzetels, windschermen en parasols. En ook daar was enorm veel vraag naar jobstudenten. Het was hard labeur, de hele dag buiten. En je had eigenlijk ook geen fitness niet meer nodig na de werkuren. Deze jobstudenten sloten de zomer dan ook af, goed fit en mooi gebruind. De nieuwe jobstudenten mochten soms al een proef komen draaien in een langer weekend voor de vakantie. Om te zien of de student het werk aan kon, maar ook of de jobstudent kon inschatten of het werk hem wel lag. De jobstudenten waren om 8 uur 's morgens namelijk al paraat om alles klaar te zetten op het strand. Daarna bleef een deel van de equipe, soms de uitbater zelf, om de rest van de dag voor de verhuur te zorgen eigenlijk. En 's avonds pas om 6 uur werd men terugverwacht om alles weer binnen te zetten. Voor sommigen was het dus een part-time job. Soms werden tot 800 stoelen buiten gezet en dat waren echte topdagen. Heel het strand zat vol en het was opbieden tegen de andere uitbatingen om zoveel mogelijk plaatsen te verhuren. Nu, het nadeel van dat succes is dat 's avonds al die 800 stoelen ook weer moeten opgeruimd worden. Soms waren er ook akkefietjes. Iemand vertelde bijvoorbeeld over toeristen die tussen de zeilen gingen gaan zitten en niet betalen voor de huur van die zeilen, vermits ze vonden dat het strand van iedereen was. Veel jobstudenten leerden dus bemiddelen en grenzen stellen tijdens die vakantiejob.
0: In zee met jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
0: Verwen je smaakpapillen op Oostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
2: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
1: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
2: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De Konterdam Kermis vindt plaats van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten, zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: FM, jouw Oostendse radio.

0: Music Scene.
1: Oostense artiesten hebben een groot hart en springen soms in de bres voor anderen. Als bij het nichtje van zanger Willy van Bavinkhoven de zeldzame aandoening mucoviscidose wordt vastgesteld, dan wordt er voor haar een steunfonds opgericht. Ook Willy levert zijn bijdrage in de vorm van een single. Het wordt een compositie van Roger Borny, met wie Willy al samenwerkte in het orkest The Rangers. Op de plaat zingt ook de kleine Neila mee. Willy bewaart goede herinneringen aan het nummer.
2: Dat is dicht bij mij. Ik heb dat dan ook gedaan met Roger Borny. Heeft dat geschreven. En dat is eigenlijk een groot succes geweest. Hè. Tot Brussel toe. En dat was voor een mucoviscidose patiëntje. Dus de dochter eigenlijk van mijn broer, van onze Neddy. Naila. En dat meisje is nu verpleegster en is volledig genezen. Dus dat was natuurlijk fantastisch. Ze moest een zuurstofkamer hebben of een zuurstoftent die dan enorm veel geld kostte dat ze niet terugbetaalden. En we hebben dan een enorm bedrag opgehaald en dat was meneer Dirk Lonis die hem daarvan aantrok. En daar is enorm veel geld opgehaald geweest. Ik weet niet persoonlijk hoeveel, maar ze hebben dat dan allemaal geschonken. Dus ook aan de mucoviscidose patiëntjes en zo later als Naila bleek genezen te zijn of... In dat nummer dus zingt de zieke meid ook, Naila, zingt dus dat stroofje mee, dus oh, een teddybeer is die voor mij. En dat is ook een paar keer op televisie geweest en dat was eigenlijk een groot succes. Ik denk dat er daar toch wel een 12.000, 15.000 exemplaren van verkocht geweest zijn. Het was ook eigenlijk, ja, ik heb ook al altijd enorm veel gedaan voor mensen, liefdadigheid en steun en noem maar op, optredens. Duizenden heb ik er gedaan in de tijd. Uit liefdadigheid voor handicapte mensen, voor van alles en noem maar op. Dat was dan een beetje de mode in de tijd, ja. Je ging dan van de ene kerk naar de andere kerk, van het ene dorp naar het andere dorp. Het was dan overal een beetje liefdadigheid. De mensen denken allemaal, ja, geld verdienen. Maar er was ook veel werk bij die gratis was. Zoals interviews van de radio's geven, dat was volledig gratis. En dan kostte u eigenlijk nog geld. Je moest er naartoe rijden. Je moest daar 20, 30 exemplaren uitdelen aan de DJ's. En hopelijk draaiden ze dat dan. Dus er was eigenlijk niet te veel op te verdienen. Mensen hadden daar een ander gedacht van. Nu is dat compleet anders. Nu betalen ze bedragen aan artiesten. Dat ik zeg, ja, jongens toch. Clouseau en dit en Marco Borsato. Die noemen dat cijfers van 10 en 14.000 euro en 25.000 euro. Jan Wadde. Wij waren content met 5.000 Belgische frank. Dat is een groot verschil. Hè.
1: Hier zijn Willy van Bavinkhoven en Naila met Dichtbij mij.

Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Noordzee kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er vanaf €27.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tangen.
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
4: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

langzaam tikt de klok de wijzers voort. Steeds verder van me weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel tijd. Het nam een

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het Europees Parlement heeft de omstreden terugkeerverordening goedgekeurd. Dat is een pakket aan strengere regels rond het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op verblijf in Europa. Asielzoekers kunnen dan opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs en buiten de EU gestuurd worden, ook families met kinderen. Van daaruit worden ze dan teruggestuurd naar hun thuisland. Heel wat mensenrechtenorganisaties vrezen dat die terugkeercentra eerder gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De politie heeft bijna 1500 overtredingen vastgesteld tijdens een grote controleactie op fietsers, bromfietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Bij ongeveer een derde van alle gecontroleerde voertuigen werd een overtreding vastgesteld. Anne Berger van de federale politie.
3: We hebben vooral inbreuken vastgesteld op snelheid, dus mensen die te snel rijden, maar ook e-steps bijvoorbeeld die opgedreven zijn, dus die te snel kunnen rijden. Ze mogen maar 25 km per uur. Ook e-bikes die te snel rijden of speedpedelecs en dan leeftijd ook. Dus te jonge mensen, je mag eigenlijk pas met een step rijden als je 16 bent.
2: De actie liep van 5 tot en met 7 juni. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding, dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De organisatie van het metalfestival Graspop neemt maatregelen tegen de hitte. Vooral vrijdag wordt het extreem warm, met temperaturen tot wel 35 graden. Journalist Quinte Evens van op de festivalweide.
4: Ze zetten hier bijvoorbeeld vernevelaars die water vernevelen aan de grote podia. Dan krijg je zo'n soort lichte douche over je heen. In de tenten, daar wordt er extra ventilatie voorzien. En dan andere klassiekers zijn natuurlijk dat je gratis zonnecrème kan gaan halen op verschillende punten.
2: Je kan ook op verschillende plaatsen gratis water krijgen. Graspop begint morgen en duurt tot en met zondag. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Neves bracht Portugal al na 6 minuten op voorsprong, maar Wissa kon voor Congo vlak voor de rust gelijk maken. Een domper voor Portugal, dat toch gezien wordt als een van de favorieten op dit WK. Wel een historisch moment voor Congo. Het was de allereerste WK-goal ooit voor het land. De laatste en enige andere keer dat het deelnam was 52 jaar geleden. Toen bleef het met 0 punten achter. En het weer. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er wel kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Oostend is Music bij Radio Noordzee. En verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

vanavond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek hier bij Radio Noordzee.

0: kalender.
1: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live acts en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

you to do this for me, if you will. Everybody, think back to your

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

Zie het rota dolla tueta zalpt verhaan. En het fortel dat soldaat was, schiet ze neer mooi sommen tussen blond en stekkerdraad.

zelfs de mussen in de lucht. Stopt een messingvloon zonder klank, leek je er gezucht. Want dat was nog, dus juist dat juiste was, leefden we nog. Voordat de kogels zoesters zeefden, nog om te weten

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
2: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
2: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee.

Zotte Zundag op zondag 5 juli start om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. En daarna volgen nog optredens van onder andere het Oostense Singalong Koor, de Dansers van de Orde van de Wullok en de Topengeraapte. De toegang is gratis en het festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het Europees Parlement heeft de omstreden terugkeerverordening goedgekeurd. Dat is een pakket aan strengere regels rond het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op verblijf in Europa. Asielzoekers kunnen dan opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs en buiten de EU gestuurd worden, ook families met kinderen. Van daaruit worden ze dan teruggestuurd naar hun thuisland. Heel wat mensenrechtenorganisaties vrezen dat die terugkeercentra eerder gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De politie heeft bijna 1500 overtredingen vastgesteld tijdens een grote controleactie op fietsers, bromfietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Bij ongeveer een derde van alle gecontroleerde voertuigen werd een overtreding vastgesteld. Anne Berger van de federale politie.
3: We hebben vooral inbreuken vastgesteld op snelheid, dus mensen die te snel rijden, maar ook e-steps bijvoorbeeld die opgedreven zijn, dus die te snel kunnen rijden, ze mogen maar 25 km per uur. Ook e-bikes die te snel rijden of speedpedelecs en dan leeftijd ook. Dus te jonge mensen, je mag eigenlijk pas met een step rijden als je 16 bent.
2: De actie liep van 5 tot en met 7 juni. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding, dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De organisatie van het metalfestival Graspop neemt maatregelen tegen de hitte. Vooral vrijdag wordt het extreem warm, met temperaturen tot wel 35 graden. Journalist Quinte Evens van op de festivalweide.
4: Ze zetten hier bijvoorbeeld vernevelaars die water vernevelen aan de grote podia. Dan krijg je zo'n soort lichte douche over je heen. In de tenten, daar wordt er extra ventilatie voorzien. En dan andere klassiekers zijn natuurlijk dat je gratis zonnecrème kan gaan halen op verschillende punten.
2: Je kan ook op verschillende plaatsen gratis water krijgen. Graspop begint morgen en duurt tot en met zondag. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Neves bracht Portugal al na 6 minuten op voorsprong, maar Wissa kon voor Congo vlak voor de rust gelijk maken. Een domper voor Portugal, dat toch gezien wordt als een van de favorieten op dit WK. Wel een historisch moment voor Congo. Het was de allereerste WK-goal ooit voor het land. De laatste en enige andere keer dat het deelnam was 52 jaar geleden. Toen bleef het met 0 punten achter. En het weer. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er wel kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
2: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
3: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
4: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Eddy Grison.
3: Ik ben Dina Batti.
4: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
5: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
3: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
2: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
2: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
3: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
2: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
3: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
2: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
3: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
2: Wat betekent dat concreet dan?
3: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
2: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
2: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.
0: Op 105 FM,
1: jouw Oostendse radio.
0: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.

Wie de try-out voorstelling van Han Solo en Warver Linden wil zien, is welkom op zaterdag 20 juni op uitnodiging van Comedy Oostende. Dat optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16.

0: 2 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.